0: mind.
1: Ja, goedenavond, ik ben Edward Baan. Dit is een boodschap voor de heren Loes en Dergen. Ik kom dus eventjes typisch iets, want ik ben dus hartelijk onwel als het ware. Ik wens u veel plezier.